0: Ik had het wel met de gisje gedaan, die dacht dat je download wat mechst ook goed rap en is het subitan. Die zo dat ik ze dus had de ekskunde dagen niet dat niet schap de dagen heb je opsk. Wat ze ik nog tegen dus had de muziek gas zo, ze doe je ekskunde dagen schop dat je gaat des pomp, dan niet nog niet dagen heb je opsk. Het is bij women die East Spain nog tegen dan die zo hè de ekskunde dagen. En stem 0% maar is dan ze ze moet je van die zo zo dat should ik moet maar ge hè dat ze op dit zeggen heb en niet dat niet is zo schapt te dringen geven heb je opsk. Wat ze nog tegen die zo dat die ekskunde dagen neem de 0% is dan ze weer te mooi dacht ja ik heb het twee koptels schouwen wat nu dat ze schoten niet nooit gespeeld spumpen dan niet nog niet dat ik heb je opsk. LG4 ik nog tegen die zo dat should was dat die ekskunde dagen nu neem de 0% maar is dan ze weer te mooi geven die zo dat should ik twee koptels geven heb je niet dat niet is schapt dat ik heb je opsk. Wat ze weer dat de bepaalde schenbeu neem de 0% maar is dan ze weer te mooi geven is schapt dat is geld spumpen dan niet nog niet dat ik heb je opsk. Hoe daar we gaan wat gemaakt Shefferville ik nog tegen dat en die zou je dat schud, dat die jokers kon dit hangen, neem de 0%, maar ik snap dat je iets moet geven, dat je zo dat schud. Eeuw gaat het studeren, dat dan hem stuurt. Niet dat de big shop dat erin geven, heb je opgekeken, wat ze weer nog tegen ons, dat de muziek gaat zo, dat je bent. Ik heb de schop dat je schudt, dat we bij het schudden moet geven, neem de 0%, maar ik snap dat je iets moet. Ik heb de schop dat je schudt, ik heb de schop dat je niet nog niet gedaan, heb je opgekeken. We moeten als je manual het ook ik nog tegen nooit iets te geven te die ik kon dit dagen zo dat ze daar niet dat niet nog schap zullen hebben op wat ze nog tegen nooit schat de muziek gaan zo ik kan dan hem die te doen ik kon dit dagen en schop dat is wel des van de niet nog big stel te doen hebben op was one p oj mrs niet zo bang op tegen nooit iets te geven die zo zo dat ze te die ik kon dit dagen nu en stem 0% maar ik zeg je iets moet niet dat niet nog kunnen schap zullen hebben op wat ze weer de dat ze bij de bepaalde het kan boel en stem mag percentage tell you about this we do we detect you about we to more tennis club that you should do he will get him now here is good is gonna to be sad to be to more tag new it's still no max show and get out new nish not this process but then nish no need to have jobs was getting a shan name is going up they know the show do that should to get the yokes on the italian now the low percent mag is tagging zewi to more tag and this is hope that this this could do that should it at the big show shops that have jobs swap to it get the back and kan buren nu. Het kreeg ik nog niet gedaan. Het stond dan dit namens zo dat ik op tijd is geweest. Spom dan niet nog niet dat ik een heb je op. Met hij ging meer dan op tijd dat ik zo zo dacht dat ik die je kon dit tegen nu. Neem dan 0% maar ik snap je iets moet. Ik heb opzij weer, maar je kon dit tegen nu. Ik snap je maar je iets doe dat je ben nu. Neem zo schouwen dat ik zo nu niet nog iets besluit. Nes ag a hes fwm den nis no nes trydag yn heb iobsg. Senator Valdor Amos ag yn opdeinno dwi i ddew gybad gyda iwg sgwnd eit agen yn stymd 0% mae gysnag yn ddew i ddew mwt gyda'n abdad y bysgadau. En daar we wapte op de energie stelde de moeite, daar we stonden niet namens stond, schouwen te schoten, niet nooit gespeeld, ik was op de niet nooit niet te dagen hebben opsk. Op het jaar op de energie stelde ik bij, was het gedeeld, toen deed ik nu een stem 0% is dagen daar we iets moet gebeuren. Ik was wapte op de energie gedeeld, toen deed ik nu ja, bij daar we stonden niet namens stond, op de niet nooit niet te dagen hebben opsk. Ik kan wat we in Mali achter op de energie stelde ik bij gedeeld, toen deed ik dat niet nog te doen heb je opsk. Wat zei weet je dat bij pakken het kan bij neem de 0% maar ik snap dat je iets moet geschopt dat is gade dan mag ik schouwen dat ik bij hen geschoten niet nog iets beschouw spum dan niet nog niet nog te doen heb je opsk. Ik mag niet geschouw ik maar dan die dag in het ziet dan wat eeuw mag het nog mooi uit. Ik wil je wisselen door. Ik nog tegen elkaar. Ja, hoe dan hou zo vroeg is jouw bijtad. Naast de bespunt die bij de gaan hoe de. Ik nog tegen elkaar. Ja, wat maakt zo raar is om te zien hoe mensen die Spanje misschien niet zo namens gaan ronden. Ik heb het ja bespunt die tegen jou de mistest niet OJ. Schubmo. Valdor Sanitaire Lasar Amos Gibam. Equide we Abajai KBO was 1P, Abajai Spumtia, I snuggin in the Comptainot. Equide we Modern Detectia, Shagane, Lax Angel, the Segibam. Ekai snuggin Gibai, Gisho Gnoptainot, Ugye, skodeu de jiwen tek nap te nokon na uga ge ui buitam uga snigen ga datwish ke spid da ga ga ui buitam not ge u heg nap te no da nem de nu ni shosh itsen ke ba na ga stan ko ge ba ni skodeu ek me gaj ge ba heg nap te no du he he pe ga he di shnag ni tsen ge ba he e di shnag ti ba he da ne ge da no he we wanna be no her. Wait. Niaids nitsen new gas could do not in con 5 out of control. Niaids and Ganashka we yakods be calling it new skudel ki banasha nugget stiny tanky by my god new skudel. So best season then hugging up in it like le moyen is gonna be saying by Neska skudel gagging up in it. He'll get that the high hair. Hugo de Rivière, Harry Canai, that's a Hagnamina, not they not give a scudo. Ekmino de Abjahe, like Lear near for La Forge, she's got it saying, and I'm asking all the Tignitangi by name in scudo. Mino hey Abjahe, like Abmich chicken match, I guess, and it's a mini gimtani with the man, Nashibi, Shakigan. Ekamino hey good the guy here, best shish give out then how I joined to then how I get Sisbi, I am asking all. Not taking note, and he got the pig and gans, Nishosh and Nunish gets said, and Gay, would they catch a bit that Hekan Nish can you, where you, Uskogi Banu, Askudosh, we take no cockiba, or then how it is, Mon Uchimakan, Nishna Ditsen, Eomago de Lac, no poor knack, no cheat. That's the aim, Kadeo, Sakigan. Eka Uzid Maga CBJ, shall we without you, Banu, where you. Gnoptenicon, you meskano, a Japanocon, Magnuga, Schnoptenoco, and Nagatanocon, Ohem Mushkeg Road. I can get Japanot, Gemma, Megoja, Gnoptino, Dota, a kilometer 119, Disha, kilometer 84, each Delgiva, Eoga, Meskano, Gnoptino, Taha Access Road, LG1, Japano, Megoja, and Meskano, Transtega Road, Japano, Gibage, Abajan, Meskano, Stom Datno, the Yonel Shab gets said, Nishagan Stom Datno, Begum Datno, Niagit said. Stom dato nesh big 395 gets said give a meskanogan he should get Japan not each still. Ekumino that should be and get meskanogan up then give a Japano give a each still. Mugmaga here Tigisha shop de win. We mug to say oh and tread your own risky by in all nodes. I'm saying magma unjisha books it taxu give a jisha. I guess it's a mukjaji he which to win in. Mugamage, I gagana shaji babam without you bow injured. And I think it's in here you walk a stasson did you shadak up sensing about the doshim dot seat me again. Where you see Beijing's regional government. I can you disha we bit out. Can you stasson you did you shadak up sensing at the doshim do get seat me again? Get your oh my god stasson yellow big still nishosh nest big still nishko oisted nest kawoisted na you are that they know. Nishkawoisted, Nishnish, Habigit Stadion had Stasson Giba. Eka Ujit Maga was Kagnish, I hear Ishagno Magnisha with them Giba get your Jijisha. Again, she James Nanit, your Meskanamo, Igno, Hutka, the Pigan, and some no Nishkate said, kilometer 333, and Giba Snaktiba and they, Gabudin, I hear Skudogiba, I snagged Zenga Bish, she said, the Gneed Genda. So, Gnu, I hear Gishwit Satan Higig. I can hear you can update not, yeah, and they hang air quality, you can update not. And get chests being update not, Meganus, I hear, Meganus, I mute Zenga, yeah, air quality, and I'm not big on that, no, yeah, no big states, they you again, you can update not, yeah, air quality. I go there, we are LG big, my Nash, I mute Zenga. Giban him megaj air quality 210 it the new megaj you got the women g you are not playing it big on that no me nyay no no nyay the new was kegnish ke get your ignish nine get your new hayo and get air quality big on that no no no nishit steel and nish mag new ayo gonna gonna show them could take care of such a pig no get which can have gonna show me air quality I come assist me we have which kegnish the tianas hay big on that no nishit ke megaj the new air quality. So when you guys would say to me, yeah, Joe, you had a dish, yeah. Get the gym, you nugget see, get your gun, a sweet, and Jedi Diag, my gosh, and a heck update, give a so I can get sweet, mad good new, you should do a nugget salon con.
1: Wow. Pati ega agni Benjamin Masti wab makstu chinotin agun yagis stomach CBC diwadnu da timo epi.
0: Kutai hugia bertio pachi de shabetoye ke shabite buig we genu bigu denu ya de shnaksadot ya de jwebu dotu den ha chesibit magmagnu ge shabeshop tkot ki banyo chesibit nga nga mesknog not in chesibit access road cheta chepeni denu de skaid hegen den ha radison ke shnaksadot ge ga gandon badot so egen ge shawi take bage bertiga de bajmo da nyuga nya nyu shum ke shad de bajmo stagod nyuga dan hauga kish sit mich ja we get new skudo agnop de nok and the wishkud so gen hey much kish nak de skudo agnop de nok get with the weed gas see and gas nak sit ge much na modern nature ge agnop mang not much kan de skatat ge ban yo ni gas see hes ge ge much kan be e skat renewing itself ge shna I don't know so go just a bit ge ba birthday wa patchy dish at the bit the bad mistake wa je birthday
2: wa je shop
0: Skid you bet with mona dande die my god.